0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Amerika-correspondente Grete Keizer kon het akkoord inkijken.
3: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
2: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. Op het WK voetbal heeft Ivoorkust gewonnen tegen Ecuador. Het werd 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. In diezelfde groep E won Duitsland ook al van Curaçao, dat voor een allereerste keer deelneemt aan een WK. Daar werd het 7-1. En het was geen goede WK-dag voor Oranje, want ook het Nederlandse elftal geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De dag start bewolkt, maar al snel maken die wolken plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.

Hello, Mr. Strangers. Ja, Bernard. Oh ja, u ging ons plaatje lanceren. Op uw gezee, hé? Hoeveel? Hoeveel? Nee, ik denk er nog niet om. Of, maar waarom we dat doen? Nee,

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. En zowel Iran als de VS bevestigen dat. Je hoort Amerika-correspondente Grete Keizer.
3: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
2: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. En die olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5% al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt ook de prijs. Ook Europa reageert opgelucht op het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma en dus kernwapens af te bouwen. Het is aanschuiven voor wie met het vliegtuig wil vertrekken van op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Als je vandaag nog vertrekt van op Brussels Airport, check je best de status van je vlucht op de website. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
4: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
2: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. En voor de volledigheid nog een paar uitslagen van afgelopen nacht. Zweden-Tunesië, daar werd het 5-1 en Ivoorkust klopte Ecuador met 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. Het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
5: Dag Robeer, storen we niet?
6: Nee, kom binnen.
5: Onze kleine is roekbaar.
6: Hallo.
5: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
6: Allee, maar dat past toch nog?
5: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Joland. Maar wat brengt dat op?
6: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier ik kom.
7: Geniet er maar van, jongen.
8: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
10: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
9: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
10: Wie is dat? Ook een kinesist?
9: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
11: Je kan Ora Liften bereiken op 03-218-5.

0: 4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
1: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Nou, de kampeerder, hè? Magda en Astrid en hun team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de kampeerder. Vooruit.
2: Astrid en hun ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de kampeerder in de Leopoldstraat 21 in Antwerpen.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Zeg Kim, dat feest in woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covretters. Moet dat niet tomatcrevet zijn?
3: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covretters en van Gogla Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
4: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
3: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
6: Oh, maar een dikke teester leeg.
7: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
6: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
5: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
5: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeven.
11: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
12: Waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
11: Dakwerken van der Linde?
12: Ja, die mannen doen alle dakwerken.

0: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om meer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondent Grete Keizer.
3: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
2: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
2: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid garanderen van schepen die door de zeestraat varen. De olieprijzen zijn meteen fors gedaald, met een 5%+ al vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, daalt de prijs. Een grote hinder op Brussels Airport in Zaventem. Het komt door een spontane staking van Avia Partner, dat is een van de 2 bagageafhandelaars. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-in om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste updates vind je op de website van Brussels Airport. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jurie Tielemans.
5: We kijken er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
2: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9:00 vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou hier eens terug geschilderd mogen worden.
7: Maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nieuwpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Nieuwpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Hallo, hallo. Hier met Jacques.

0: plafond. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
1: Aha, Minerva.

Welkom bij Goedemorgen Antwerpen. En dit van op een iets bewolkt Sint-Annekenstrand. Er staat onze nieuwe week met tropische temperaturen te wachten. En vol van fijne muziek. En straks om 21 uur spelen onze Belgen hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Tegen Egypte. Laat ons dan maar ineens van wal steken. En dat doen we met Wayne Newton, Charade.

We zijn ineens verder gegaan met Tom Jones, Without Love. Diana Trask is een Australische-Amerikaanse zangeres, songwriter en auteur. Ze werd beschouwd als een van de eerste Australische muziekartiesten die succes vond in de Verenigde Staten. Hello, Young Lovers.

De Ierse zanger Val Dunneken stond bekend omwille van zijn traditionele popliedjes, maar ook omwille van easy listening. Hij had een warme en ontspannen zangstijl, All My Lovin'.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-tuppeltje al hier monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-tuppelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio.
3: Devin Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

Peggy Lee met When a Woman Loves a Man. Geen Peggy Lee zonder Brenda Lee. Hier is ons Brenda met Just Another Lie.

Annie Cordy, een Belgische artieste, heeft altijd enorm veel succes gehad in Frankrijk. Hier is ze met Cigarette, Whisky et Petit Pépé.

Jullie hebben zojuist Bobby Goldsboro gehoord met de nummer uit 67. Everybody's Talking. En nu mijn uitzondering voor vandaag. Dat is er eentje van René Vroeger. Are You Ready for Loving Me?

Een tijdje geleden hoorde ik een liedje bij een collega dat me echt aansprak. Toen ik hoorde wie de zangeres was, verschoot ik wel even. We hebben het over Secret Love, gezongen door Sinéad O'Connor.

Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoeveel kind.

0: verwachtingen werd hij vrijgesproken. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om weer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en een heropening van de straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet, ziet Amerika-correspondente Grete Keizer.
1: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
0: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
2: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
0: Intussen heeft ook Israël gereageerd als bondgenoot van de VS in deze oorlog. Hun defensieminister zegt dat ze een onafhankelijke staat zijn en niet onder het gezag staan van de VS en dat ze dus niet betrokken zijn bij de overeenkomst. Lees, zij zullen de afspraken dus niet volgen. Intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer over het ontmijnen en de veiligheid te garanderen van schepen die door de zeestraat varen. Op de luchthaven in Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd vanmorgen door de spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Daardoor staan er ook lange wachtrijen aan de check-in-balies en om te boarden. De luchthaven vraagt om extra vroeg aanwezig te zijn als je vandaag een vlucht wil halen. Een belangrijke dag voor onze Rode Duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort aanvoerder Jury Tielemans.
3: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
0: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaats voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
7: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
6: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
8: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
9: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
10: Hallo, hallo. Hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wij.

0: je weet wel, Robert de Expert van in de Vestingstraat.
1: Oh ja, dat is juist. En hij had dat wat opgebroogd.
0: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
1: Zwaasdingen?
0: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
1: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want onk José, die had ook nog van alles liegen.
0: Robert de Expert. 03 226 93 93.
1: Welk bedrag had hij nog gedacht?
0: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
2: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
3: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
4: Merci Immobiep.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Goedemorgen en dit op maandag 15 juni. We zijn van start gegaan met Dodo Green, Hold On, eentje uit 1959. We gaan ineens verder met een andere grote dame uit de jaren 50 en 60, Connie Francis, He's My Dreamboat.

Met alle moderne technologie kan je twee artiesten samen een lied laten zingen. Ook al is één van hen al jaren geleden overleden. Ray Charles en Norah Jones met het prachtige Here We Go Again.

0: I will.
1: Ook Julio Iglesias is vandaag van de partij. Solamente una vez, vrij vertaald, slechts één keer.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Delroy Smith, If It Feels Good, Do It. Een nummer uit 1970. Tijd voor onze drie liedjes dansplezier. De rode draad is dat ze alle drie uit 1962 komen. We gaan van start met Elvis, Follow That Dream, gevolgd door Kelly Smith met House Party Tonight en eindigen met I Found You, gezongen door Yvonne Fair.

We gaan stilletjes aan naar de klok van 10 uur en doen dit in het gezelschap van Anthony Newley met een lied uit de film The King and I, I Have Dreamed.

Zo, lieve luisteraars, we zijn aan het einde van dit programma gekomen. Zo dadelijk is het de beurt aan Hubert en Rosina. Vandaag gaan we uit met Al Hippler, After the Lights Go Down Low. Wij horen elkaar terug nu woensdag om 12 uur.

0: Draai van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De zoon van de Noorse kroonprinses Marius Borg-Huijby krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Huijby moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Hij werd in totaal voor

0: zijn. Hè. Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
1: Een schooldirecteur wordt dan weer onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Op de luchthaven van Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking van morgen bij bagageafhandelaar Avia Partner. Je hoort Jeffrey Francis van Brussels Airport.
2: Door een staking bij een van onze afhandelaars Avia Partner, die gestart is vanochtend rond 4 uur, zijn momenteel de check-in en de boarding operaties verstoord, wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
1: De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag een vlucht hebt. Voorlopig nog bewolkt, maar de zon gaat erdoor komen. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
3: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemorgen, beste luisteraars. Maandagmorgen van 8 tot 10. En hier gaan we... Van 10 tot 12, beter gezegd. En hier gaan we weer met de Muziekacademie. Rosina aan de telefoon en ikzelf aan de microfoon.

Lintje en Margriet. En verleden week hadden we een nieuw eerlied

Zo, onze belofte aan Roger hebben we gehouden. Nu, Marie Carrion, je t'invite.

chacun son étoile. Alain Morisot.

0: Kortrijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, kijk juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Drink Minerva Triple and support the radio.
6: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

En zoals iedere week heeft ze weer drie nummertjes uitgekozen voor jullie. Het eerste is er eentje van Pierre Bachelet. Elle est d'ailleurs.

En dan als derde nummerke voor deze week is het Edmundo Ross. It happened in Monterey. Nee, I fall to pieces eerst. Oh.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Nou, de kampeerder, hè? Magda en Astrid en hun team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de kampeerder. Vooruit.
2: Astrid en hun ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de kampeerder in de Leopoldstraat 21 in Antwerpen.
3: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
4: Oh, man, het decolleté is te leeg.
5: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
4: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
6: Ik zou toch liever een jeans dragen.
3: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
7: Allemaal zo romantisch.
3: Tot binnenkort in het EWT.
8: Let's go, bitches!
9: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
10: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
11: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
10: Dakwerken van der Linde?
11: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
10: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
11: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
12: Dakwerken van der Linde.
11: Beter kon je niet vinden.
12: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
13: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha,
14: aha, aha. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
13: Radio Minerva van het Antwerpen.
15: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media onder 16 jaar. De premier heeft dat aangekondigd. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en de deur openzetten voor pesters, zegt hij. Het verbod moet dus een veiligere omgeving voor kinderen creëren. Het geldt onder meer voor Snapchat, TikTok, YouTube en Instagram. Niet voor WhatsApp. In Australië bestaat er al een gelijkaardig verbod. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoek

0: Godoekjes kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zie doekjes op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
1: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
2: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
3: zeg.
2: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
1: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig minifestivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
4: Hallo, hallo, hier met Jackie Lafont. Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelien Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070 250 200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofoortpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo-middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

langzaam tikt de klok, de wijzer is voort. Steeds verder van mijn weg, wat bij me hoort. Mijn hele toekomst

En zo dadelijk is het dan Frankie en Monique met Supersong. Veel plezier met al onze andere collega's. En Rosina en ik zeggen u tot volgende week.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
4: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
3: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt er na een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
5: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
3: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten. En dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot gezegd nadat er vannacht een deal werd gesloten tussen Iran en de VS. Een eerste stap naar een vredesakkoord. Het is nu wachten op een officiële vraag daarover aan ons land.

0: VS en dus niet gebonden is aan dat akkoord. En ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd welk bedrijf precies. Dat geld moet ons land in de toekomst weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
1: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
4: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
1: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
4: Wie is dat? Ook een kinesist?
1: Nee, Ora Liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
7: Merci, Immobiep.
8: Aha. Minerva.
9: Welkom bij Radio Minerva.
10: Maandagmiddag Supersong met Frankie van 12 tot 2.

Een zeer goede middag daar aan de andere kant van de radio. Ga je aan tafel of zit je aan tafel? En is het een boterhammetje of warm eten? Laat het jullie smaken. Dit is Radio Minerva met Supersong. Met Frankie en Monique live vanop het Sint-Anneke. We bedanken natuurlijk Hubert en Rosina voor hun programma tussen 10 en 12, de Muziek Academie. Zoals je weet start ik elke maandag met eentje van de Strangers. En vorige week was dat in het ABN, maar dat klonk toch niet, hè? De Strangers, dat moet gewoon in het Antwerpse zijn, hè? Dat vind ik toch ook. Hier zijn de Strangers mee, een Antwerpse greet.

Band of Gold, dat was Don Cherie, eentje uit 1955. En nu gaan we nog een jaartje ouder, naar 1954. En dit met Pat Boone in I Need Someone.

1959, Hold Me, Thrill Me en Kiss Me. Dit was Connie Francis. En nu iemand van bij ons. Eddie Wally met Sing, Señorita, Sing.

When will the good apples fall? Ik denk als ze rijp zijn, dan vallen ze. Dit was Ronnie Hilton. En nu, over een paar maanden hebben ze hier het strand komen verhogen met nieuwe zand. En daar kan je veel liefdesbrieven in steken. Hier is Love Letters in the Sand. Hier is Vince Hill.

0: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
1: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

Franti en Teacher met The Godfather. En de Mingo, je kan nog twee keer komen spelen, de Mingo, deze week en volgende week. En dan is het gedaan en dan beginnen we terug in september. Maar vanaf juli en augustus zijn er terug de dansavonden in onze feesttent. Dit jaar niet meer op woensdagavond, maar wel op donderdagavond. Dus juli, augustus, donderdagavond, dansavonden in onze feesttent. Dus al de dansschoentjes maar al boven en smeer de beentjes maar al in. Jawel. Hier is Julio Iglesias met The Last Time.

Dit is ook al een tijdje geleden. Yesterday, when I was young. Jawel, Matt Monroe. En nu voor te oefenen, hè, zo'n echte plakker. Zet de stoelen en de tafel opzij. En ik begin met Frank Astin en Lost in the 50s Tonight. En daarna Frank Sinatra, Strangers in the Night. Pak je partner vast en come aan. Doe er een lekker dansje mee.

Hoe vaak zou hij in onze top 1000 staan? Daar kan je nog altijd voor stemmen. Ofwel op onze website www.radiominerva.be. Dan zie je erop staan de 1000 van Minerva. Klik erop en je kan je top 3 ingeven. Of je belt gewoon naar de studio 03-219-1727 en geef je top 3 door. En wij zenden die uit vanaf 17 augustus. En het einde is te horen in onze feesttent op zondag 23 augustus. En als je de juist gedanst hebt met je partner en je vraagt waarom heb je gedanst met mij, dan zeg je, omdat ik van je hou. Hier is Louis Neefs.

Dat was eentje uit 1972 natuurlijk. Louis Neus met Omdat ik van je hou. Het eerste deel zit er alweer op. Jawel, jawel. We gaan er even uit voor wat reclame en het nieuws van 1 uur. En dat doen we met Doris Day en Showtime. Tot na het tijd zijn van 1 uur. Tot zo.

0: tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Oh, man, het dikke teeste leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomaat-crevet zijn?
7: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van goochelaar Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
8: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
7: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
10: Dan zit er niks aan de soep, hè?
9: Wat,
10: hè? Nou, de kampeerder, hè? Magda en Astrid en hun team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
9: Oh ja? Dan zit dat dan maar rapper, hè?
10: Niet twijfelen, naar de kampeerder. Vooruit.
11: Astrid en hun ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de kampeerder in de Leopoldstraat 21 in Antwerpen.
12: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
13: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
12: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abele, interpreteert de beslissing.
15: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. Dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
14: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt erna een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
16: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
14: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag.

0: beslissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
1: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
4: Allemaal?
3: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
5: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
4: Wat zei het hem?
3: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
6: Aha, aha, aha. Minerva.
7: Welkom terug. Dit is deel 2 van Supersong. Zet je volume hoger, laat je zorgen even los en laat je meevoeren door de magie van Radio Minerva.

Vince Madison met Casino. Welkom terug in het tweede deel van Supersong met Frankie en Monique live voor op het Sint-Anneke. En je kan ons altijd bereiken op de 03-219-1727. En met het tweede deel start ik altijd onze eerste vocale met Tony Servi. En wij zeggen, je moet dat bokvel, hè, bokvel volgen. En wel, hij zegt, volg de stem van je hart. Hier is hij, Tony Servi.

Ook in de tijd veel te weinig gedraaid op de nationale radiozenders. Maar wel heel beroemd in het buitenland en op cruises samen met haar man Maurice Dean. Dat was onze eigenste Annie Anderson met Let the Magic Start. Nu Al Martino met Fools Rush In.

Et sur la mer, dat was Adamo. Ik kan een paar leden van ons feliciteren met hun verjaardag. Jawel, Arjan uit Zoeterwoude. Dat denk ik dat hij in Nederland ligt, jawel. Rita uit Wilrijk. François uit Los Noregos in Spanje. Nancy uit Steendorp. Saffe uit Ruppelmonde. Lilian uit Antwerpen. En Denise uit Temse. Een gelukkige verjaardag vanwege mij, Frankie en van Monique. En natuurlijk de rest van de luisteraars die jarig zijn ook een gelukkige verjaardag. Natuurlijk, jawel. En zo zie je maar. Luisteraars van Radio Minerva zitten over heel de wereld. Jawel. Gisteren was het niet voor ons, voor Antwerpenaren, want Antwerpenaren zijn altijd speciaal geweest. Dat was het 19 maart, hè, Vaderkesdag. Maar voor de rest was het gisteren Vaderkesdag. Jawel. Maar zoals velen is er geen vader meer. En heb ik een liedje op meegebracht van Stormvogel. Kun je me horen, papa? En als je mij hoort, hier zijn ze, Stormvogel.

0: Wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, gaat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middags start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
3: Bingo!
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Drink Minerva Triple and support the radio.
7: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar 1 keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Er was er eentje uit 1962, Misty en Steve Lawrence. En nu gaan we naar 1949. Hier is Perry Como met Love Me or Leave Me.

0: We kennen haar natuurlijk allemaal van Onze Lieve Vrouwen Toren. Dit was La Estrella met Mandolino. En nu Jack Jones met Young at Heart.
1: Radio Minerva.
2: The best music on the best station.
3: Very

Vic Damone met Once Upon a Time. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk ook van Monique. Mij hoor je terug volgende week maandag. En met plezier geef ik de microfoon door aan Omer Braam en de telefoon aan Christian voor twee uurtjes geweldige muziek met de Music Box. En we gaan eruit met The Platters en The Magic Touch. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Tot volgende week. Ciao, kus.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
4: Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Marius Borg-Heuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat bekendgemaakt. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
6: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. Je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
5: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw gebombardeerd. In Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn al 11 mensen overleden bij de Russische aanvallen van vannacht. 35 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen is er ook brand uitgebroken in de kathedraal van een klooster dat UNESCO werelderfgoed is. Het gebouw is meer dan 1000 jaar oud. De Oekraïense president Zelensky noemt het een opzettelijke aanval op het volk en het erfgoed. En ook onze buitenlandminister Prevot reageerde al op X. Hij zegt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrenten via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrenten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee...

0: Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met Lisa Louis, Céline Hermans, Patrick Onzia, Maaike Lanzo, Evelyn Cano, een fantastisch showballet en special acts maken we er één groot gezellig muzikaal familiefeest van. Tickets en info, info@witte-paard.be of 070-250-200. Ik zou zeggen, met z'n allen naar zee voor onze fantastische jubilee.
1: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
2: Oh, Céline van Eneffe, die gaat toch?
1: Hoe doet hij dat? Zeg Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?
3: Ik zit bij Sonja van SJ Verzekeringen. Die bekijkt alle polissen, legt alles goed uit. Je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
4: SJ Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci, Immobiep.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva en welkom in het programma van de Musicbox. Twee uurtjes gevarieerde muziek met voor elk wat wils. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Tussen 12 en 14 uur kon u genieten van het programma Supersong met Frankie en Monique. En wij gaan starten met Wiltura. En hij brengt ons aan het Noordzeestrand.

Milor, la vie en rose, les mots d'amour et non, je ne regrette rien. Dat alles kregen we in een hommage aan Edith Piaf, gebracht door Connie van den Bos. We gaan verder met het koor en orkest van Edmundo Ross en zij doen het Sweet and Gentle.

Young Love, gebracht door Sonny James. En we gaan ook eens luisteren naar een gemengd koor van Vlaamse zangers. Onder de titel O, was zij de schoon.

0: Even Hengstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, na hoerenkoest prijken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedeauke. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.

Young and Foolish. En dat kregen we in de versie van Dean Martin. En we drinken Griekse wijn samen met het Duitse Fischerkoor.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: En wij begroeten als nieuw lid de heer Roger Fissak uit Wilrijk. Wij bedanken hem voor de steun aan Radio Minerva. En speciaal voor Roger hebben we Laura Lin en Frans Bauer. En met het nummer Al duurt de nacht tot morgen vroeg.

Al duurt de nacht tot morgen vroeg. Gebracht door Laura, Lin en Frans Bauer. Speciaal voor ons nieuw lid, de heer Rosé Fissak uit Wilrijk. Met nogmaals de dank van Radio Minerva. We gaan verder met het orkest van Mantovani. Cara Mia.

Bad Boon en hij bracht Bernadine. We gaan verder met die Allisons uit Groot-Brittannië. Zij brengen het nummer Are You Sure? En daarmee werden ze nummer 2 op het Songfestival in 1961.

Tot zover die Allisons met het nummer Are You Sure? We besluiten dit eerste deel van het programma The Music Box vocaal met Tom Jones. En hij brengt The Impossible Dream. Na de reclame rond het klokje van 15 uur zijn wij er weer. Tot zo dadelijk.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
0: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
1: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
0: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
2: Radio Minerva.
3: Het is nu 3 uur. Goedemiddag.

0: De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Aviapartner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
1: Je moet weten, Aviapartner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken. Maar met mogelijk dus vertraging.
0: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor wie landt op Zaventem is er geen hinder. Marius Borg Heuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat laten weten. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
2: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. En je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis, dus ze staan voor zware tijden.
0: Heuby wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband, maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. En op de Filipijnen is vanmorgen opnieuw een zware aardbeving gebeurd. Deze keer met een kracht van 6,2. Het is nog maar een week geleden dat er bij een eerdere zware aardbeving 65 mensen om het leven kwamen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Amai, Ronnie, de rekening van de verzekering is weer binnen. We gaan niet naar Spanje kunnen deze jaar, hè?
8: Oh, Céline van hier neffen, die gaat toch?
7: Hoe doet hij dat? Zeg, Céline, hoe doet hij dat? Goed verzekerd en toch op vakantie?

Iedereen welkom in deel 2 van het programma The Music Box bij uw Radio Minerva. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. We begonnen dit tweede deel met Sergio Franchi. En hij bracht zijn versie van Gigi, de titelsong uit de gelijknamige film. Onze volgende gasten, Dinah Washington, met het nummer I'm True with Love.

Nat King Cole, en hij bracht ons eventjes in Madrid. En van Della Reyes krijgen we nu The More I See You.

Joe Dassin. En hij bracht Guantanamera. En van het orkest Hugo Strasser krijgen we nu I Left My Heart in San Francisco.

Dikke Low, gebracht door de Strangers. In feite een persiflage op het winnend nummer van het Songfestival uit 1984. Toen won de Zweedse formatie de Harries met het nummer Digi Low, Digi Lee. We gaan verder met Doris Day en zij brengt Secret Love.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Das hat mir keiner von dir gesagt. En dat kregen we dan weer van Vico Torriani. Onze volgende gasten is Caterina Valente. Zij wordt gesteund door het orkest van Werner Müller en brengt voor ons Cachito.

Willy Alberti en hij bracht Parlami d'amore Mario. Tijd voor een instrumentaaltje en dat krijgen we van het orkest Mr. Akkerbilk. Memory.

To each his own, deze keer in de versie van de Platters. En we besluiten met Don Williams en het nummer Turn Out the Lights. Martin en Agnes zijn aanwezig, dus zeker luisteren naar uw Radio Minerva. En wij spreken af voor volgende week maandag. Tot wederhoren. Bye bye.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat,
2: hè? Nou, de kampeerder, hè? Magda en Astrid en hun team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
1: Oh ja? Maar zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen. Naar de kampeerder. Vooruit.
3: Astrid en hun ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de kampeerder in de Leopoldstraat 21 in Antwerpen.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh man, het is al te leeg.
6: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze door hoe ik.
1: Zeg Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
11: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
11: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
11: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
12: Dakwerken van der Linde.
11: Beter goden niet vinden.
12: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
13: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
13: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Journaliste Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
15: Je moet weten, Avia Partner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven. Zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken. Maar met mogelijk dus vertraging.
14: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor uw land op Zaventem is er geen hinder. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij die aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden, zullen terecht moeten staan. En een trainersontslag op het WK voetbal. Coach Sabri Lamouchi van Tunesië moet opstappen. Dat melden toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1. En ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
17: zeg?
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
17: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
16: 0485-54-87-85.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
20: En wel, Robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
19: En wat kost deze schatting?
20: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
21: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

Een vaste waarde van het begin van het programma van iSociety is natuurlijk het orkest van Ray Conniff. U kon luisteren naar Stardust.

Ja, ze verspillen op de buienradar rond alle vijf op linkeroever regen. Dus dit liedje kwam zeker van pas van de Amerikaanse zangeres en actrice Jean Morgan, The Day the Rain Comes. Connie Francis, die behaalde haar grootste successen in de jaren 50 en 60. Among My Souvenir was er zo eentje vanuit die tijd.

En ja, waar kun je beter zijn dan in the arms of love? Dat ondervond ook de Amerikaanse zanger Alan Dale. Het antwoord van een ander Amerikaanse zanger, Robert Orton, was heel simpel. Dat is unforgettable.

0: A Guy is a Guy van Doris Day. Nog uit de tijd van de 78 toerenplaten, maar digitaal gezuiverd en proper op cd gezet. En we zullen eens zien wat dat gaat geven van de nacht. Mandolins in the Moonlight, dat kwam natuurlijk van Perry Como.
1: Zeg mannetjes, heb je het al gehoord? Radio Minerva nu ook op DAB+. Luisteren dus.
2: I remember my first love affair. Somehow or another, the whole darn thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it in the words of this song. I can still hear her say,

0: Het is altijd zo geweest en het zal altijd zo blijven. Only the strong survive. Dat was een wijze raad van Elvis Presley. En Old Blue Eyes, Frank Sinatra, hij vertoefde in Brazil.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil. Maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tongledoken. Zal ik bellen? Nog 03-219-32-68. Of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Ik ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat manneke.
6: Bingo!
7: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
7: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!

Lady, dat kregen jullie van de Amerikaanse jazzpopzanger en acteur Jack Jones. En Corina Corina, ook heel gekend, ditmaal door Ray Peterson.

Het orkest van Nelson Riddle ging op zoek naar antiek in Lissabon. I'll See You In My Dreams, dat kwam van de Miles Brothers, een vocale groep uit het begin van de 20e eeuw op het gebied van jazz, swing en pop. MUZIEK

Met de Canadese crooner Paul Anka nemen we afscheid van het eerste gedeelte van I Society. We gaan nog even luisteren naar een instrumentaaltje en dan, na het nieuws, zijn we er terug voor het tweede uurtje van I Society. Tot 7.

0: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
3: Ja, straks zijn we aan het wandelen voorbij het stadion en dan ja, voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
4: Ik woon nu ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
2: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Bertel.
5: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
2: Met het WK heeft de douane de afgelopen weken al zo'n 1300 namaakvoetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen naar hier via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adijns van Financiën waarschuwt de kopers van zo'n shirts.
6: Vaak mindere kwaliteit of zelfs gebruik van kleurstoffen of materiaal die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de eerste plaats zal diegene die het truitje gekocht heeft een melding krijgen van de douane dat zijn truitje is ingehouden wegens namaak. En dat kan mogelijk gevolgd worden door een brief of de vertegenwoordiger van de merkhouder die de persoon aanspreekt om een boete te betalen.
2: Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden zullen terecht moeten staan. En in Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politicoloog Hendrik Vos.
7: Officieel is het de vraag van wat doen we met economische onevenwichten? Maar eigenlijk wil dat zeggen, wat doen we met China? Er is heel veel concurrentie. Het gevoel is van dat is oneerlijk en we zouden moeten sancties nemen. En er zijn nog van die thema's die dan ter sprake zullen komen. Bijvoorbeeld, ja, wat doen we met artificiële intelligentie? Hè?
2: En uiteraard zal ook het akkoord over het conflict in het Midden-Oosten besproken worden. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
11: ja,
10: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zonne, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
12: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
13: Hallo, hallo, hier met Jackie Lafont.
9: Beste luisteraars, ik wil jullie heel graag uitnodigen op mijn jubileumshow deze zomer in het Witte Paard in Blankenbergen. Samen met

0: Verzekerd in toegroepvakantie?
1: Ik zit bij Sonja van SCI Verzekeringen. Die bekijkt al uw polissen, legt alles goed uit, je betaalt bijna altijd minder en je kunt ze altijd bereiken.
2: SCI Verzekeringen. Bel voor een gratis nazicht van uw polissen. 0400 73 89 20 85. Ik herhaal 0400 73 89 20 85.
3: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
4: Merci, Immobiep.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug in het tweede gedeelte van iSociety, een programma samengesteld en gepresenteerd door Martin de Rijer. Aan de overkant, de lijn is op dit moment vrij, kunt u bellen met ons Agnes. Heeft u vragen over de playlist, heeft u vragen over radio, wilt u lid worden, des te beter, één telefoon, 03 219 17 27.

Daisy Bell, die startte met Candy Kisses. Heel lekker. Gevolgd door de Amerikaanse Carrie Louise Smith, een echte blues- en jazzzangeres, met het nummer It Won't Be Long.

0: Het zou wel eens kunnen zijn dat dat lekker is, maar ik weet het niet. De Andrew Sisters die brachten rum en Coca-Cola. En ja, de mooie dame was er ook bij Pretty Woman van Roy Orbison.
1: Dag facteur, goeiendag. Ik heb een recommandeken voor u.
2: Toch geen slecht nieuws?
1: Nee, ik denk het niet. Wilt gij eens even aftekenen en maak op pasken als het bleef en... Lidkaart van Radio Minerva.
2: Lidkaart van Radio Minerva? Waar is dat voor nodig?
1: Ah, ja, luisteren naar Radio Minerva en geen lid. Zij gaan dat niet verleggen. Zouden dan niet rap naar de studio op 03 219 17 27 bellen en zeggen dat je lid wilt worden?

Albatros, een prachtig nummer door de Brits-Amerikaanse pop-rockband die in 1967 werd opgericht, Fleetwood Mac. U kreeg Albatros.

0: De countrystem en countryzangeres Dolly Parton die bracht Here I Come Again. En van vroegere collega Rick Bedde de lieveling Johnny Mathis met Changes Are.
1: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: Bingo!
5: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de Bingo Middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
4: Bingo.
5: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
6: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
7: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
6: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
7: Ja, ik zijn Claire.
6: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
8: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dat klinkt veelbelovend, hetgeen dat Jackie Trent zong, Your Love is Everywhere. En ja, Bobby Darin, wat doet hij dan? Hij zegt...

Gibson en Don Gibson namen we afscheid van het programma. Je kreeg van de Don Gibson Olonsomi en op de achtergrond hoort je nog Lien Andersson met Desperado. Ik dank jullie voor het luisteren. Ik dank mijn secretaresse telefoniste, want ze is nog druk bezig. En geen nood, ik ga plaatsmaken, want onze Mark staat al klaar voor 2 uurtjes een mooie jukebox te brengen voor jullie. Morgen ben ik er terug om 18 uur.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, man, het is al te leeg.
3: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
7: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
8: Waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
7: Dakwerken van der Linde?
8: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
7: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
8: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
9: Dakwerken van der Linde.
8: Beter goden niet vinden.
9: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
10: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
11: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
10: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. En deze supporters kijken er alvast naar uit.
13: Ja, straks zijn we aan het wandelen voorbij het stadion en dan ja, voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
14: Ik woon hier ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
12: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
15: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
12: Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxegoederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Test & Koop.
16: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
12: De TikTok-shop is in principe enkel voor volwassenen. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
17: We hebben Donald Trump hier zo pas zien aankomen. Alle ogen zijn hier vanavond op hem gericht, uiteraard. Hij heeft zo pas dat akkoord met Iran gesloten. En het is nu uitkijken of die andere G7-leiders, Macron, Meloni, Carney, daar even enthousiast op zullen reageren op dat akkoord. Dat zal vanavond al blijken wanneer er een diner gehouden wordt met die G7-landen.
12: Morgen zou het op de top vooral over de oorlog in Oekraïne gaan, want dan is president Zelensky te gast. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
18: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
19: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
2: Zies, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
19: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
2: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza. Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
20: Robert, de expert. Nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
18: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
2: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
21: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
2: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
21: Wie is dat? Ook een kinesist?
2: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
22: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
23: Aha, aha, aha. Minerva.
24: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandag.

Onze benen ingesmeerd. We zijn net terug van de massagetafel en in bloedvorm voor een nieuwe jukebox. Zo net na High Society van collega Martin de Reijer. We heten u van harte welkom in ons midden.

0: Jack Jones wist het, maar het was al te laat. Gisteren was er een hele grote soulmeneer jarig. Hij werd geboren op 14 juni 1931 en nam in 1995 de lift naar de hemel. Junior Walker.
1: U luistert naar Jukebox.

Zo, na de Watusi en de Cha-Cha-Cha bent u helemaal opgewarmd voor de wedstrijd van vanavond tegen Egypte. En wie zong de Cha-Cha-Cha in die tijd? Ook Bobby Rydell.

Gene Pitney zong en vond A Groovy Kind of Love om goed 7:30. We hebben een jarige en is van eigen bodem. Paul Michiels wordt vandaag 78 jaar. Je kent hem van Soul Sister of Octopus, maar dit is Paul Michiels als crooner.

Ging even terug naar de Britse popmuziek halfweg de jaren 60 met David Garrick en Mrs. Appleby. En dit is Willy Sommers in 3,

0: 18:41, The Impressions, een vrolijke soulversie van It's Not Unusual. En bij die Impressions was ene Jerry Butler.
1: Dit is Jukebox.

Vandaag precies 83 jaar geleden werd Johnny Hallyday geboren. Jammer genoeg hield hij het niet vol tot vandaag. En moesten wij al in 2017 afscheid nemen van hem. Maar we vergeten hem natuurlijk niet. Johnny Hallyday.

Elvis Presley, Rip It Up. Voilà, dit is bijna het einde, maar we doen de deur nog niet dicht. Want zometeen na 7 uur zijn we helemaal terug voor Jukebox Live Part 2.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaaf voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Nou, de kampeerder, hè? Magda en Astrid en hun team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de kampeerder. Vooruit.
2: Astrid en hun ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de kampeerder in de Leopoldstraat 21 in Antwerpen.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Zeg Kim, dat feest in Woonzorgcentrum Bloemenveld op 21 juni. De covrettes. Moet dat niet tomatcrevet zijn?
3: Toch niet. Op 21 juni feest Bloemenveld en zijn er optredens van de covrettes en van Gogla Ginelli. Kraampjes en animatie en er zijn heel de dag rondleidingen. Je bent welkom vanaf 11 uur.
4: Oh, dat klinkt plezant. Ik kom af.
3: Breng gerust ook je vrienden en familie mee. Meer info op zorgbedrijf.antwerpen.be.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachoek plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt dan de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Raamakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
9: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
8: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt nu verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
10: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
8: De TikTok-shop is in principe enkel wel voor volwassenen. En in Seattle loopt het supportersdorp voor de Rode Duivels vol. Om 9 uur spelen ze daar hun openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. De sfeer zit er bij de supporters al goed in.
11: Het is leuk om bij al die Belgen samen te komen in Amerika. We wonen allemaal in Amerika, dus dat is een leuk samenhorigheidsgevoel.
12: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku natuurlijk. De flits van België. Zij gaat doen voor België.
11: Ze hebben ze winnen, dat verwachten wij.
8: De wedstrijd wordt daar op de middag gespeeld en het is heel warm, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het wel warmer, met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
13: Dit is Jukebox, uw wekelijkse afspraak met de aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Jukebox. Uw gastheer is Mark Uitenhoven.

0: Cliff Richard, Summer Holiday. Opnieuw welkom bij Jukebox Live. We blijven bij u tot 8 uur op deze inderdaad zomerse dag.
1: Jukebox, elke maandagavond live van 6 tot 8 op Radio Minerva.

Alain Chanvaux nog steeds stapel op Madonna. En Will Tura die vraagt zich na al die jaren nog altijd af, zou hij daar El Bandido kunnen zijn?

0: voor de wedstrijd van straks om 9 uur. Claude François, laisse une chance à notre amour.
1: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

Vicky Carr, It Must Be Him. Nog een half uurtje jukebox plezier op uw Radio Minerva. En bellen kan nog 03 219 17 27.

85 jaar Paul Anka, a steel guitar and a glass of wine. Daar zullen wij ook niet nee tegen zeggen. Terug naar de crooners van de jaren 50. Tony Martin.

onze popcornfans. Hoagie Lance en True Love at Last. John Rawls die komt uit Nieuw-Zeeland en daar leeft hij nu onder meer van de opbrengst van dit nummer. Hush, Not a Word to Mary.

Hele mooie versie van Jerry Wallace en Venus. Geen voetbalfan, geen nood. Radio Minerva blijft ook straks na 8 uur in de ether. Zo meteen met Sarah en daarna met Maarten tot middernacht. Dit is Sammy Davis Jr.

Hoort wie klopt daar, kinderen? Het was Connie Francis. Jammer genoeg liet ze altijd de verkeerde mannen binnen. We willen wel blijven nu, net zoals Carol Dean. Maar we gaan het niet doen, want we moeten opkrassen om 8:00.

Voilà, het zit erop. Carol Dean, I want to stay here. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor de telefoontjes. En tot over precies 7 dagen en tot 9 uur dansen we die Egyptian Reggae.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Seattle beginnen de Rode Duivels over een uur aan het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. De supporters zorgen alvast voor de sfeer rond het stadion.
3: Vol vertrouwen. Ja. Courtois gaat niet te veel werk hebben.
4: Het is dat schijnt luidste stadion, hebben die Amerikanen tegen mij verteld. Dus wij gaan dat proberen iets luider te maken. Hè? Kleine aardbeving.
5: We gaan winnen vandaag!
2: Het is wel erg warm in Seattle, rond de 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt de fysieke ondertekening in Zwitserland. Oorlogsjournalist Robin Raamakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
6: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
2: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie. Wim T. Schippers was 83. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna wel droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven de 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien. Thank you.

Ziezo, beste luisteraars, we zijn vandaag maandag 15 juni en we zijn weer klaar voor 2 uurtjes leuke muziek. Voor we verder gaan, gaan we uiteraard Mark Uitenhoven nog bedanken voor de fijnste muziek in zijn programma Jukebox. Welkom bij Avondstond.

Uit 1945 hoorden we zo net Joe Stafford met Candy. Een oude bekende en zeker een vaste klant hier bij Radio Minerva is Nat King Cole, deze keer met Unforgettable.

Je kent ze zeker wel van Fleetwood Mac. Je hoort hen later nog in dit programma. Maar ze ging ook solo. Je hoorde haar zo net met Rooms on Fire. Dit was Stevie Nicks. En we gaan verder in het Frans nu met Elle était si jolie, Alain Barrière.

Zo net hoorden we Who Wouldn't Love You van Steve Lawrence en Edie Gourmet, gevolgd door Blue Zet van Vicky Carr. En we geven het woord aan de Carpenters met Walking Back to Happiness.

Dit waren de Blue Suede Bjornskiffs met Hooked on a Feeling, gevolgd door You've Got That Thing van Bobby Short. Intussen zijn we weer al 9:15 gepasseerd. Tijd voor Ned Miller met From a Jack to a King.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee mannen.

hem nu ik was. Die dotte van mijn deur in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knacht. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

Noem Hachaladit en hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij, maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: Slijven met die lieve Charlotte en modderige Bas. Met een dotter van modder, wonen in mijn jas.
1: Dankzij TikTok kende dit nummer een kleine heropleving. Origineel uit 1957, dit was Doris met Twee motten. Benny King kende een comeback met het volgende nummer, Supernational Thing.

Dit was Edmundo Ros met Melodie d'Amour. Zo gaan we stilletjes aan naar het tijd zijn van 9 uur. Zij die geen voetbal kijken, blijf gerust bij mij tot zo dadelijk in het tweede deel van Avondstond.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Seattle beginnen de Rode Duivels op dit moment aan het WK voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. Collega Maarten Brex overloopt de opstelling.
3: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel. Kastanje op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt ons centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans. En voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De Ketelare wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
2: Sportjournalist Jarno Berto verklaart de keuzes van de bondscoach.
4: Er waren nog twee twijfelposities, de linksback en de linkercentrale verdediger. De linksback, daar ging het tussen Maxime de Kuyper en Timothy Castagne. Dat is dan Timothy Castagne geworden. Ik neem aan dat de bondscoach voor meer defensieve stabiliteit kiest. En daarnaast staat dan Brendon Mechelen. Beetje een keuze van de centimeters, omdat dat lengte is die wel belangrijk is tegen die grote Egyptenaren.
2: En een grote verrassing op het WK. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Saudi-Arabië tegen Uruguay. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui. Minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag wel droog en vrij zonnig. Maxima tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
5: U luistert naar Avondstond. Elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

Die twee luiken liet je genieten van Sam Cooke met Another Saturday Night. Daarna hoorde je Petula Clark met Rock Gently. Welkom bij deel 2 van Avondstond.

Dit was nog een bekende bij Minerva uit 1958, het nummer Everybody Loves a Lover van Doris Day. Tijd voor wat Italiaanse muziek van Bobby Solo, Una Lacrima sul Viso.

We praten er dikwijls over, over die goeie oude tijd. En eerlijk, toch wel met een portie heimwee. Dit was Gerard Cox met Die Goeie Oude Tijd. Het volgende is een cover van Didi Warwick, gebracht door Nick Noble. I'm Gonna Make You Love Me.

Jean-Ferrat was met La Montagne. Dream Express eindigde al 7 in het Eurosongfestival van 1977 met A Million in 1, 2, 3. Hier zijn ze, Dream Express.

Dit was een klein eerbetoon aan Margit Hermans. Je kon haar horen met Kleine Meid. En daarna maakten we een sprong terug in de tijd met Fats Domino. Uit 59, Be My Guest. Eentje uit 81 nu, Denise Williams met It's Your Conscience. Daarna geven we de microfoon door aan de Canadese Jeanne Robert met Je ne peux pas t'oublier.

Belofte maakt schuld. Fleetwood Mac kwam dus ook aan boord met Dreams. We dansen nu stilletjes aan op het laatste nummer van Avondstond. Dit is Queen of Heart van...

Ik vrees dat dit het einde is van mijn programma. Bijna iedereen kent het gevoel van heimwee of het verlangen naar een vertrouwde plek, zijn thuis. Met dit nummer komen we aan het einde van mijn programma Avondstond. Ik maak me klaar om naar huis te gaan en wens jullie nog een heel fijne avond en een goede nachtrust. Als alles goed is, hoor je zebiet Maarten van Kent met zijn programma Slaapmutsje en ik laat weer van mij horen volgende week maandag na het programma Chewbox. Toi toi!

0: Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ook ter plaatse.
1: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
0: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. En een grote verrassing op het WK voetbal. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Dat is Saudi-Arabië tegen Uruguay. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het tennistoernooi van Berlijn. Ze klopte een Russin in 3 sets. Het werd 1-6, 6-3 en 6-0. En in Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. En in Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
0: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met ook kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droger en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.

Dag lieve luisteraars. Wat is er dan zo magisch aan de nacht? Er een nachtje over slapen, want de nacht brengt raad. Komen en gaan als een dief in de nacht. Als de dagen lengen, gaan de nachten strengen. Bij nacht zijn alle katjes grauw. Dat scheelt dag en nacht en zo kan je nog een poos doorgaan. De nacht zit in onze taal en in onze genen. Een goede avond samen.

Willeke Alberti met het orkest van Jack Bulterman. Door de nacht klinkt een lied. Met een knipoog naar collega Sies van der Pist. De dag heeft ogen, de nacht heeft oren. Maar zij mochten niet gezien en niet gehoord worden, want hun families wilden dat niet. En toch verlangt Romeo zozeer naar zijn Julia. Tonight, I'll see my love tonight. And for us, stars will stop where they are.

Andy Williams met Tonight at West Side Story. Shakespeare 2.0, zeg maar. Gigi is een tienermeisje verliefd op haar voogd. Maar kleine meisjes worden groot en misschien komt haar droom toch nog eens uit. Say a prayer for me tonight. I'll need every prayer that I can get.

Dromen in de driekwart maat, say a prayer for me tonight. Betty Want, die zorgt voor Leslie Caron in de musical Gigi van Lerner en Lowe. Ook hij heeft dromen over een hele nacht, eindelijk met haar alleen.

0: Frank Sinatra met een doorbloeier van Cole Porter, Night and Day. Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad maakt mijn ziel amoureus.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad maakt mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouwke heel net en genereus. Onder de glans van de manen stralen, waar die langs de wereld een avondelijks bed. Ga mij naar de kroegen vol vrouwen en matrozen.

over de wallen, de klank van de stad mocht mijn ziel aan mijn huis. Al heb ik je geld om plezier te betalen, ik vind wel een vrouw kan heel net en genereus. Laat ons dan samen de wereld verteren, met klinkende glazen vol Franse wijn. Zing de mij met de mensen, dat hebben ze geren, en laat deze nachten nooit een einde zijn.

0: mankas.
1: Wannes van de Velde, ik wil deze nacht in de straten verdwalen. Freddy Quinn is taxichauffeur in Hamburg en heeft nachtdienst. Melodie der Nacht.

Freddy Quinn, taxichauffeur in Hamburg, een levensgevaarlijk beroep. Melodie der Nacht. Een nacht vol passie en liefde in een golvende gondola. Belle nuit, aux nuits d'amour.

Eentje voor mijn maken, ik weet dat ze luistert. Luis Mariano in La Belle de Cadix van Francis Lopez en Raymond Vinci. Als je dat wil, kom ik naar je toe. Zet een kaars voor je raam vannacht.

свои фенсты. И мы сервы вам.

Rob de Nijs zet een kaars voor je raam vannacht. Die avond zag ik haar voor het eerst. Die nacht heb ik van haar gedroomd en met haar gedanst. Die morgen heb ik het haar gezegd. Waarom heb je zo lang gewacht? Zei ze.

Vico Toriani met Mantovani, 1000 mandolinen. Dit is nou niet echt de plek waar je de nacht wilt doorbrengen, met die dronen en al. Maar de Moskouse nachten laten niemand los die er geweest is. Geef mij dan toch maar Sint-Petersburg.

Tak mi, drogi Padmaskovnije večera. Ja, in de jaren 60 heb ik nog Russisch geleerd op de avondschool. En kreeg meteen bezoek van de staatsveiligheid. En al wat ik wou was de gedichten van Pushkin lezen en de operas van Tchaikovsky verstaan. Of ze mijn dossier nu weer bovenhalen, weet ik niet. Leise pflegen meine Lieder durch die Nacht zu dir.

Leise flehen meine Lieder. Rudolf Schock mit einem teder Gedichtje van Ludwig Rellstab, getoondigd door grootmeester Franz Schubert. Stil en teer had het windje de bomen gekust. Over het meer lag maanlicht in dromende rust. In de duisternis blonk het water als glanzend metaal. Door de stilte klonk de zang van een nachtegaal.

precies zoals het toen klonk tijdens de Londense Blitz. Ray Eberly met Glenn Miller, A Nightingale Sang in Berkeley Square. We blijven in de Blitzjaren met George Mellencrino en het Royal Army Radio Orchestra. Violins in the Night.

0: Regimental Sergeant George Melacrino, Violins in the Night. In de film The Night of the Quarter Moon stelt een man zijn nieuwe bruid voor aan de familie, maar zij is maar voor een kwart blank. The Night of the Quarter Moon.
1: The stars were in your eyes instead of in the sky. And somehow every time that we kissed, a lark sang a wistful tune.

0: Nat King Cole, The Night of the Quarter Moon. Lieve vrienden, 2 weken geleden waarschuwde ik: met te veel complimenten kom je nergens. En dan draait die uitzending uitgerekend 2 maal. De burgemeester had er beslist deze spreuk bijgehaald: bis repetita placent, maar dat is een dooddoen. Een dooddoener, want het was eigenlijk weer eens mijn schuld. Voor alle mede-vergeetachtigen, madame Jeanne Moreau.
1: J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
3: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
2: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Maar Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden. Al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droog en vrij zonnig, maxima tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.

Mercy Faith, I could have danced all night. Het bloemenmeisje Eliza Doolittle in My Fair Lady van Lerner en Lowe. Welkom terug, lieve nachtuilen. Diepe nacht en duisternis, een lichtende glans op de zee. En diep in mijn ziel, een groot verlangen naar vrede en naar jou.

All through the night heb ik van mijn dierbare vriendin, radiovriendin uit Wales, Beverly Humphreys. En nu, A Wonderland by Night.

Anita Bryant met het orkest van trompetist Billy Butterfield. Allemaal samen op muziek van Bert Kempfert. Wonderland by Night. Als ze nog wakker ligt, tango der nacht, grüß mir, meine Carina.

Vicotoriani Tango de Nacht. Wist u dat de man ook ooit op de televisie een kookprogramma had? Doorgaans wordt Chopin aangezien als de vader van de nocturne. Maar dat is niet zo. Het was de Ierse componist John Field die lange jaren werkte aan het keizerlijk hof in Sint-Petersburg, die voor het eerst nocturne op een partituur schreef. Zijn vijfde nocturne verwerkte hij later in zijn derde pianoconcerto, Cantabile. Dames en heren, een klavier in de nacht.

Met eerbied voor de laatste noot, John Field, gespeeld door zijn landgenoot Michael O'Rourke met het London Mozart Players. En nu, the music of the night.

André Rieu live met Music of the Night uit The Phantom of the Opera, naar de roman feuilleton van Gaston Leroux. Als een wonder kwam de liefde, 's nachts.

Ja, de Josef Strauss, altijd weer een tikkeltje melancholisch. Nachtschatten. U hoorde de Slavische Philharmonie Kozice. En nu een daverende Midnight Walk.

David Garrett speelde de Midnight Waltz van die andere David, David Hurst. Zijn Spaanse nachten zijn voorbij. Fini schluss.

Mario Lanza, The Night is Young uit de gelijknamige film. Het is goed in het eigen hart te kijken, nog even voor het slapen gaan. Of ik van dageraad tot avond geen enkel hart heb zeer gedaan. Of ik geen ogen heb doen schreien, geen weemoed op een wezenlij. Of ik aan liefdeloze mensen een woordeke van liefde zij. En vind ik in het huis mijns harten dat ik één droefenis genas, dat ik mijn harmen heb gewonden rondom één hoofd dat eenzaam was, dan voel ik op mijn lippen deze goedheid als een avondzoen. Het is goed in het eigen hart te kijken en zo zijn ogen toe te doen.

The Divine One, Sarah Vaughan, The Midnight Sun Will Never Set. Zo, lieve vrienden, de magie van de nacht. We hebben ze gevoeld en we koesteren ze als een oude bekende. Wil u nog wat zeggen? Wil u nog wat vragen? Een mailtje naar maarten.vangent@telenet.be. Fijn dat u nog zo laat wilde luisteren. Ik hoop u terug te mogen begroeten volgende week met nog meer magie. Slaap zacht, zoete dromen, uw Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De Rode Duivels hebben hun openingsmatch niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku nog de gelijkmaker, pas enkele seconden nadat hij was ingevallen. Het was een correcte uitslag, vindt analist Mark de Grijze.
3: Laten we toch nog positief blijven en hopen en het gevoel hebben van dat alles nog wel goed kan komen. Het had eigenlijk ook slechter kunnen aflopen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De 0-2, dat denk ik was de doodsteek geweest. Uiteindelijk hadden we er kunnen overgaan, maar ik denk dat 1-1 de juiste uitslag is. Ja.
2: Ook de fans bleven met gemengde gevoelens achter na de match.
4: Het kan beter, maar het is oké om te beginnen. We vonden het wel spannend. We zijn blij dat Lukaku was ingekomen.
5: Wel blij dat het niet verloren is. Hè? Beter gelijk dan verloren.
6: Goeie match, maar te weinig gebracht van de Duivels zelf. Ik vond dat ze meer mochten brengen, meer aanval, meer druk. Want Egypte die stonden er wel. En ze hebben hun match gespeeld zoals ze zeiden ze wilden spelen.
2: Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden, al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien. Na de middag droog en vrij zonnig. Maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.